0: 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
1: Hoi allemaal, welkom bij weer het Nederlandse uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. Het is alweer bijna het einde van de maand januari. De eerste maand van 2025. En er is al veel gebeurd. Donald Trump is geïnaugureerd. Er zijn allemaal rare lichtjes gevonden boven New York. En noem maar op. De aarde is lekker bezig de laatste tijd. Nou ja, goed, dan we hebben in het nieuwjaar niet echt wat mededelingen. Maar mocht u toch meer actief willen bijdragen aan het programma, kunt u ook zelf programma's maken als u het leuk lijkt. Of u kunt geïnterviewd worden door een van ons. Noem maar op, u hoeft alleen maar Ina te bellen of ons een berichtje te sturen op 3ZZZ92.3. Dutchies on Facebook. En Dutchies in Melbourne Facebookgroep. Dat was het nu. Dan gaan we meteen met de deur in huis vallen en gewoon lekkere leuke Nederlandse muziek voor jullie draaien. En het eerste nummer wat ik voor jullie ga draaien is Hugo Matthijssen met Ik ga naar huis.

Dat was Hugo Matthijssen met Ik ga naar huis. Er is heel veel om over te praten. We gaan uiteraard het nieuws van de afgelopen week voor u oplezen. We gaan ook

nog niet heeft gehoord. Of misschien liefst die u wel heeft gehoord. Maar ja, er is een hoop te doen. Ik ga geen nieuwere muziek draaien. Maar ik ga het gewoon lekker... ja, 60, 70, 80, 90. Toen is ook in Nederland de mooiste muziek gemaakt. Dus dan gaan we door met de volgende nummer. En dat is een reisje langs de Rijn.

Dat was een reisje langs de Rijn. En dan komt er nu een nieuwsartikel. Ik ga wat meer nieuwsartikelen door het programma heen doen in plaats van op het einde. Dus dat, dan houdt dat bevordert de oplettendheid. Dus het volgende nieuws is dat het aantal griepgevallen in Nederland heel snel stijgt en de epidemie lijkt net begonnen. Dus 58 op de 100.000 mensen die afgelopen weken met griepachtige klachten naar de huisarts zijn gegaan, zijn de jaarlijke griepepidemie begonnen, lijkt het. Dus 58, dames en heren, 58 op de 100.000 mensen. Ja, en dan wordt er geklaagd dat de vertrouwen in de wetenschap en het nieuws en in wetenschappers met rap tempo afneemt. Ik bedoel, dit soort paniek kopteksten zijn ook exact de reden dat niemand meer luistert naar de overheid en het dergelijke. In een echte noodgeval moet je de paniek zo laag mogelijk houden. En als mensen in de macht de paniek opzettelijk omhoog doen, dan weet je al dat je niet bang hoeft te zijn. Dat is helaas de waarheid in deze wereld. Overigens, dat is ook de reden dat er ook heel veel mensen zijn die geloven dat de aarde plat is op deze wereld. Omdat de heersende onderwijs zoals je zo vaak tegen het publiek heeft halve waarheden of onwaarde heeft verteld dat

dat mensen het gewoon niet meer vertrouwen allemaal. Dus het is helemaal de eigen schuld van wetenschappers, universiteiten en, en de pers, zal ik maar zeggen. Dus ik, ik heb hier ook niet heel veel medelijden mee. Nou, en nog even terug naar het nieuwsartikel dan. Dus het woord epidemie is heel zwaar beladen, maar officieel gezien is er sprake van een epidemie als het aantal gevallen 2 weken lang hoger is dan 53 gevallen per 100.000 mensen. En dat vernietigt ook meteen de lading die het woord epidemie heeft. Dankjewel voor degene die daar verantwoordelijk voor zaten. Gelukkig is er daar nu nog geen sprake van. Vorige week meldden zich 52 op de 100.000 mensen met klachten bij de huisarts. Dames en heren, als je naar de huisarts gaat met griepklachten, dan schrijft hij gewoon een paracetamol voor. Maar dan wordt uw bezoek wel geregistreerd als een paniekzaaiende evenement. Nivel. Ja, wat dat. Nivel, dat is de. De griep. De Kennis voor Betere Zorg register. En een pijlstation. Die spreekt voorzichtig van een epidemie. Het aantal mensen met griepachtige virussen klachten loopt snel op. En in steeds meer bronnen zien we dat het griepvirus rondgaat. De laatste keer dat er 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts aanklopten, was in februari vorig jaar. En ik durfde wel dat ze alle 58 nog steeds leven. Toen was er ook vanaf eind januari sprake van een epidemie. En die duurde tot eind maart. Nivel waarschuwt ook voor andere virussen die luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Zoals het RS-virus, waarvan de symptomen een verstopte neus, niezen, hoesten en keelpijn zijn. Het ziekteverloop bij het virus is volgens het instituut vaak wat ernstiger, met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Ja, dat is dus nieuws wat eigenlijk geen nieuws hoort te zijn. Maar ik heb het toch maar voorgelezen, zodat jullie ook het verschil ook meteen weten. Dan gaan we door met wat leukere muziek. En dat is van Peter Beense met Laat ze maar lullen.

Dat was Peter Beensen met Laat ze maar lullen. Ik zou graag dan ook het volgende nummer van Peter Beensen willen draaien. En dat is Ik kan blijven kijken. Dus hier komt hij dan, dames en heren. Peter Beensen met Ik kan blijven kijken.

naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou.

0: Dat was Peter Beens met Ik kan blijven kijken. Dan hebben we nu het volgende nieuwsbericht voor u. Het Rijksmuseum heeft een beeld van Bernini permanent in bruikleen. Bernini was een beeldhouwer of schilder die heeft zulke gedetailleerde en zulke knappe beelden gemaakt dat het gewoon voor mij bijna ongelooflijk is dat hij geen elektriciteit of andere technologie in gebruik had. En het is ook nog van steen gemaakt, dus het is extra hard. Ik weet nog steeds niet hoe dat door elkaar heeft. De detail die hij in zijn werk heeft gezet, dat is bijna niet te kopiëren nu. Hij heeft een vrouw, gesluierde vrouw, gebeeldhouwd. En dat is ook nu. En die sluier lijkt levensecht. En die sluier is ook gemaakt van steen. En je moet daar zo'n vaardigheid voor hebben. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon heel knap. Het is een mysterie. Bijna een even grote mysterie als hoe de piramides zijn gebouwd. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, het Rijksmuseum heeft dus een beeld van Bernini in bruikleen. En het heeft ze gekregen van een particulier. Het is het enige beeld van de wereldberoemde beeldhouwer in Nederland. Een historische aanwezigheid, zegt Taco Dibits. Het gaat om een terracotta model van de Griekse zegel Triton, staand op een schelp. Het beeld van, werd in 1653 een opdracht van paus Innocentius X gemaakt voor een fontein op het Piazza Navona in Rome. En was al lang in het bezit van een Italiaanse familie. Gian Lorenzo Bernini geldt als een van de belangrijkste beeldhouwers in het Italiaanse barok. Hij was een grote inspiratiebron voor de beeldhouw en schilderkunst uit Rome uit de 17e eeuw. Het is echt. In de 17e eeuw reisden veel Nederlandse kunstenaars naar Rome om zijn werk te bestuderen en om zich te laten inspireren. Zo ook Artus Quilenius uit Antwerpen, die in dezelfde tijd als Bernini in Rome verbleef. Hij was de beeldhouwer van het stadhuis van Amsterdam, wat nu het paleis op de Dam is. En Quilenius maakte alle decoraties aan de binnen- en buitenkant. Je ziet dat de beeldhouwkunst in het stadhuis ook op Bernini geïnspireerd is, zegt Dibits. De museumdirecteur is logischerwijs trots dat hij het beeld van Bernini kan tentoonstellen. Om hier nu een beeld van de meester zelf in Nederland te kunnen tonen is fantastisch. Er is nog een tweede terracotta versie van het beeld en die bevindt zich in het Kimball Art Museum in Texas in de Verenigde Staten. En dat model is gedetailleerder afgewerkt en waarschijnlijk door Bernini gemaakt als geschenk voor de paus nadat het fontein was voltooid. Het model in het Rijksmuseum is een studiemodel. In 2020 was het beeld al eerder te zien in de expositie Caravaggio Bernini. De naam van de beeldhouwer werd bij het grote publiek bekend door een boek van Brown, het Bernini Mysterie. De thriller uit 2003 speelt zich in Rome af. De gebouwen en pleinen waar de beelden van Bernini staan vormen het toneel van een speurtocht naar een gestolen uitvinding en de oplossing van de moord op een wetenschapper. Het verhaal is doorspekt met feiten over het werk van Bernini. Ja, dat is alleen maar mooi. En ja, we zijn al 25 minuten van het programma. We gaan weer door met de muziek. En voor het muziek gaan we dan naar een beetje moderne nummer. En dat is van Kraantje Papi met Wat als het lukt.
1: Deze is voor de prachtigste moeder op de hele aarde.

Ja, Kraantje Papi. Wat nou als het lukt. Mooi nummer. Hopelijk gaan we er wat meer van draaien. Ja, dan gaan we nog naar een volgende nummer. En dat is van Bots met 7 dagen lang. Heb ik heel lang niet voor je gedraaid, maar het is toch een klassieker. En hoort thuis in de kanon van de Nederlandse muziek. Dus hier komt u dan Bots met 7 dagen.

Dat was Bots met Zeven Dagen Lang. Dan hebben we nog een ander nummer. En dat is van Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. En dat is binnenkort ook voorbij. Nog een maandje en dan begint het alweer achteruit aan te gaan. Dus hier komt hij dan, Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Ja, dat was Gerard Cox met Het is voorbij, die mooie zomer. Dan hebben we nog volgende nieuws.
1: Op de app Telegram worden de antwoorden van kijk- en luistertoetsen voor middelbare scholen gedeeld. Het is niet bekend hoe die informatie is uitgelekt. Die informatie is sinds dinsdagochtend bekend bij proefwerkenmaker Cito. We weten dat er antwoorden worden uitgewisseld op een anoniem Telegram-kanaal. Volgens RTV Utrecht zijn onder meer de antwoorden van de proefwerken in het Engels verspreid. Deze toetsen worden deze week afgenomen. Cito heeft besloten om aangifte te doen bij de politie om het verloop van het onderzoek niet in de weg te staan, doen we hierover geen uitspraken. De scholen die dit jaar kijk- en luistertoetsen van Cito hebben gekocht, worden door de proefwerkmaker geadviseerd voor een toets uit eerdere jaren. Ook hebben we ze gevraagd om extra alert te zijn tijdens hun surveillance in de klas. Cito staat bij de meesten bekend als een van de makers van de doorstroomtoets die de basisschoolleerlingen maken in groep 8, maar ontwikkelt ook allerlei samenwerkingen voor de college voor toetsen en examens en de overheid de centrale examens voor de middelbare school. Oké, dat is van alle tijden eigenlijk. Ik had het nog nooit gedaan, maar dat is goed. Dat krijg je af en toe, dat de toets uitlekt. Dan gaan we door nog met wat muziek. En dan hebben we nu niet uit Amsterdam, maar Brabant. En dat is Guus Meeuwis met Brabant.

0: Dat was Guus Meeuwis met Brabant. En dan hebben we nog een ander leuk nummer. En dat is van Crisip met I Would Stay. Dat is een van de Engelstalige liedjes door een Nederlandse band gemaakt. Dat was een grote hit in, late 1990s. Dus volgens mij was het in 1998, maar dat ga ik wel even voor jullie opzoeken. Dus hier komt dan Crisip met I Would Stay.
1: If this is true,

0: Ja, ja, dames en heren, volgens mij staat het best verkeerd in Wikipedia. Maar ik had een cd met Hitzone 98 en daar stond Crazy Up I Would Say ook op. Maar hier staat dat die uitkwam op 16 juni 2000. Ja, ik weet niet hoe, hoe deze fout erin is geslopen. Maar goed, ik ga er nog onderzoek voor jullie doen. Want heel veel dingen zijn niet zoals ik me herinner. Dus ik, ja. Dan gaan we afsluiten met een nummer dat ik ook heel lang voor jullie niet heb gespeeld. En dat is Dr. Anders P. met Dodenrit.
1: That's when I came across some women who are...
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. Mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
3: Trojka hier, trojka daar.
2: Ja, je ziet er veel dit jaar.
3: Trojka hier, trojka daar.
2: Overal zit paardenhaar.
3: Trojka hier, trojka daar.
2: Steeds uit voorraad leverbaar.
3: Trojka hier, trojka daar.
2: Zachtjes stort de samovar.
3: Trojka hier, trojka daar.
2: Met een Slavisch handgebaar.
3: Trojka.

0: een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toei Hoesefend, staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Bas, gitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Dat is Dr. Anders P. met Dodenrit. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie al een heel fijn weekend. En ik zie jullie over 2 weken weer. Ik hoop dat jullie allemaal gezond en veilig blijven. En dat jullie allemaal een geweldige jaar tegemoet gaan. En ook voor ons allen bij de radio. Als u meer wilt weten over de radio, kunt u nog altijd Ina bellen. Of u kunt naar de Facebookgroep Dutchies in Melbourne, Treasure Posset. Dan gaan we nog een afsluitingsnummer voor jullie draaien. En dan is het volgende programma het Griekse programma. En vergeet maandag niet te luisteren. Want dan hebben we het tweede uur om 4 uur 's middags. Tot ziens.
3: So one of the things where companies get into trouble is they'll...